0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: In het jaar 2040, wel dan word ik 100 jaar. Ik word dood, je kan het al zien, aan mijn kletskop zonder haar. Tralalire, tralalore, ik word al echt 100 jaar. Kijk, mijn klets, mijn

maar mijn ogen, rood of groen, ik zie geen verschil. Ook al zijn het koeien van letters, ik zie geen steken zonder bril. Trolleluren, trolleluren, rood of groen, ik zie geen verschil. Ik zie geen steek, ik zie geen steek.

van mijn neuzen mag je het weten, dat ze niet meer functioneert. Pes en kak en duur parfum, het is al beter aan de hoge smert. Trollolire, trollolore, mijn neuzen die niet meer functioneert.

prachtig gestoord, tokkelijk op de juiste snoren. Vind ik nog het juiste woord, trollalieren, trollaloren. Langzaamaan prachtig gestoord, vind ik het ju, vind ik het ju, vind ik.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

of people

0: vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voorploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen, kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen vandaag met Millie en My Boy Lollipop. Sweet 1974. The Sweet Sensation.

de jaren 80. The Special a.k.a. And Free Mr. Nelson Mandela. Het verhaal van drie mannen. Fernando, Alfredo en José. Ouwe gouwe, Ria Valk

Pasadena. In die tijd konden we nog zeggen, let your hair hang down. Nederlandse groep Catapult.

Zo dadelijk ben je terug met een album van de Shangri-La's en de Leader of the Pack. Eerst nog uit en achteren. Normal. Ikikuan.

0: mogelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voorploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen, kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan de goede prijzen.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: heeft die man toch een heerlijke stem. Louis Neves in de hit Kampioen en Geef ons een bloem.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Hello everybody.
5: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
6: I love it because it feels so great.
7: Here's my philosophy.

Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels. Erik de Valk.

0: helemaal de 90s met Culture B en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen. Ladies and gentlemen, this is my-

0: vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voorploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen, kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
9: Totaal Nederlands.

0: Hey vrienden, welkom bij Totaal Nederlands. 1 uur het beste van Vlaanderen en Nederland. Met straks bezoek van Erik die eraan komt. En natuurlijk heel veel muziek. Wat dacht je van Rob de Nijs?
1: Erik de Valk, enig in zijn soort.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.
8: Totaal Nederlands.

0: Meeuwis en Vagant. Het is een achterblijf voor hem natuurlijk. Zijn grote doorbraakhit. En wie we daar hebben. Erik is erbij komen zitten en die heeft iemand meegebracht. Namelijk John Terra. Erik, ik laat het aan jou.
1: Vandaag in de studio bij ons, John Terra. Goedemiddag, John.
2: Goedemiddag, Erik.
1: En ondertussen ben je al 50 jaar met muziek bezig. Ongelooflijk.
2: Ja, dit jaar. Ja, 50 jaar bezig in de muziek.
1: Ja, dat is geweldig.
2: En blij om te kunnen zeggen dat ik er altijd van heb kunnen leven. Dus mijn hobby is ook mijn vak geworden.
1: Ja, en ook met zeer veel succes, mag ik zeggen. Misschien eerst even als voorstelling, hoe ben je aan jouw naam John Terra gekomen?
2: Toen ik een carrière wilde opbouwen, deed ik mee aan muziekwedstrijden bij ons in de streek. En de cirkel waar ik op trad was zo'n cirkel van 20 kilometer rond Maasmechelen. Maar op een gegeven ogenblik zijn we die cirkel gaan vergroten en moest ik optreden in Nederland. Op een bepaalde zangwedstrijd mocht je jezelf niet inschrijven met je familienaam. Je moest je inschrijven met een artiestennaam. Op een paar seconden tijd moesten wij een naam vinden. We hebben eenvoudig de familienamen van mijn vader en mijn moeder samengevoegd, of een gedeelte daarvan. Ja. Mijn vader heet Terwinge en mijn moeder Ramakers. Dus de Ter van Terwinge en de Ra van Ramakers. Ja. Zo is de naam geboren eigenlijk.
1: Ja, het klonk goed en het is zo gebleven natuurlijk. Hoe lang denk je eigenlijk nog door te gaan? Want je bent nu op die leeftijd gekomen die tegenwoordig door de regering wordt vooropgesteld als de pensioenleeftijd.
2: Ja, dus dat is voor iedereen anders natuurlijk. Ja, ja. Er zijn mensen die hiervan dromen om zo vroeg mogelijk te stoppen. En ik hoor tot de personen die denkt dat het niet lang genoeg kan duren. Dus zolang als ik gezond ben en zolang als ik voel dat de mensen mij nog graag horen zingen. Ja. Als er een vonk is met het publiek en ik blijf het graag doen, dan zie ik geen reden waarom ze ook stoppen. Er zal een tijd komen en dat wordt ieder jaar korter, die grens, dat ik voor mezelf zal uitmaken of ik niet wat meer tijd zou willen besteden aan mijn vrouw bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
2: Want leven met een zanger is wel een speciaal leven.
1: Kan ik me best voorstellen. Ja. Is zij nog werkzaam of is zij al op pensioen?
2: Nee, Simon is met pensioen. Zij is hostess geweest bij Sabena. Mm-hmm. En toen Sabena in valling ging, toen zat zij in de leeftijd dat ze kon kiezen tussen een vervroegd pensioen. Mm. Dus zij is op haar 50ste in pensioen gegaan, of vervroegd pensioen.
1: Ja, ja.
2: Dus we hebben langer wel van elkaar kunnen genieten, zal ik
1: maar zeggen. Dat is mooi. Ja. Oké. Okay. Jouw grootste hit eigenlijk, de dag dat het zonlicht niet meer schijnt. Je hebt deze ook zelf geschreven? Of is dat een cover?
2: Dat is een cover.
1: Ja,
2: ja. Iedereen denkt dat een eigen nummer is, maar het is een Duits lied.
1: Juist, ja.
2: Het is een lied van Costa Cordalis.
1: Mm-hmm.
2: Het lied werd mij voorgesteld door Johnny Hoes, waar ik heel lang vertoefd heb als artiest bij zijn platenfirma. Hij liet mij een 20-tal nummers beluisteren en ik heb uit die 20 nummers heb ik dan Am Tag, als die zonne niet meer kam, want zo heette het in het Duits, heb ik gekozen. En Johnny Hoes heeft daar een hele mooie tekst op geschreven ook.
1: Kijk.
2: Ja,
1: dat nummer is een klassieker geworden voor jou natuurlijk. Hè? En het is ook nog recent gecoverd vorig jaar, dat ik door de Romeo was bijvoorbeeld.
2: Ja. Ik was blij dat het een andere versie was.
1: Ja.
2: Dus het was een ander tempo en natuurlijk, de jongens zingen fantastisch samen. Die close harmony van de drie jongens geeft toch wel een speciaal en ander kleur aan het nummer. Maar ik heb het heel erg kunnen smaken en ik was blij dat het nummer terug in de aandacht kwam.
1: Ja, zeker.
2: Door jongere mensen eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En zolang als je werk voor jongere mensen interessant blijft, vind ik dat alleen maar een eer.
3: Totaal Nederlands.

John Terra. Bedankt John om langs te komen. En natuurlijk Erik, die het allemaal in de goede banen heeft geleid. We gaan naar een kopje koffie.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
5: Dit is Totaal Nederlands.
6: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels. Erik de Val.

van 1. Jawel, 2 souvenirs toch? We hadden natuurlijk Connie van der Bos en 3 zomers lang. En heet dat de neven met de allereerste keer. Dit is Clouseau met de Nobelprijs. Jouw

Altijd graag geziene gasten Clouseau bij Totaal Nederlands. Vrienden, dat was hem. Wij hopen je gauw terug te horen voor een nieuwe Totaal Nederlands hier op de radio.

0: Ik weet nog het was.
1: De beste muziek.
2: Hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
5: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
4: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
1: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
0: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten. En zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
7: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
6: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Het duo Sly Fox uit Miami, Florida van 1985.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Hans de Knecht.
2: Dag.
3: Hans de Knecht.
4: And for love's sake, each mistake. Oh.

2011 hielden ze ervoor gezien en zeiden ze bekijken. Maar werkte samen met Marvin Gaye, Timmy Tarell, Ty Dolla $ign, Stevie Wonder, Chaka Khan, etc. Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ashford en Simpson met Solid as Rock. Vrienden, welkom.

aanvankelijk elementen uit de rock, rhythm and blues en folk. En later ook uit de jazz en de reggae. Ongelooflijk, wat was het een lekker nummer in 1980. Rosie, John, Armour Training. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Is in the Love of My Life. Uit de grote jaren der vergetelheid. In de middel van Roadshow. Het waren gewoon die gezellige jaren 70.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Nou, ik ga ze weer even verwennen hoor. Onze Vlamingen. Man, wat had die een carrière. Weet je nog, Rocco Granata? Nou, pikin, het is zomer.

als fijne achter de keuk gereden. Hey, stiekem kwam hier nog eventjes denkbeelden tevoorschijn, vrienden. Onze Rocco Granata van Marina, onder andere. Is trouwens een film geweest, hè, Marina? Wist je dat? Ja, nee, goed. Hij kwam voorbij met zijn zomershortjes. Ach, moet ik wel kunnen. Zo even lekker tussendoor, vrienden. Ach, en hoe fijn dat je erbij bent, hè? Wereldwijd. Ja, niet alleen via de mast. Ook via het wereld en wijde web. Wees welkom bij de Middle of the Road Show. Dit is Spargo.

jaren wat cowboys versleten in de show, lieve vrienden. Ja, Noite van Hoite. Don Rosenbaum. Wist je dat het een Amsterdammer was? Nou, klinkt een beetje Amerikaans, maar goed. Dus gek van country, onder andere inderdaad. Je hoorde in de show, want dat bedoel je country. Had trouwens in de jaren 60 een klein hitje in België met Miss America. Op 20-jarige leeftijd, maar even later. Everybody's going older. Dat scoorde hij met dit nummer in de jaren 70. Vooral in Nederland. Op Swimming in Too Deep. Ach, leuk zeg. Zo steek je er wat over. Wat zijn we weer leren zo. Eén slomen voor onder de palmbomen. Ach, een juweeltje. Je hoort Tennessee.

waar kennen we dit van? Juist, voor het spitsen kruipen in de huid van een rug, joh. Nee, ik zou niet durven om in de huid van Frans van der Meer te duiken. Lijkt me verschrikkelijk, jongens. Of niet van Paul Otters. Het kwam in 1982. Het is Still in Love. Het was Rolls Royce. Ja, zo hoor je ze terug in de middel van de roadshow. En dit is...

0: recht en doe je geen
1: mond nou toch niet gekker worden.
2: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.
3: Ik

0: Ik doe even een Sylvanaatje. Ja. Wie weet wat er afspoelt, Asland, lieve luistervrienden. Maakt niet uit, het was Nico Haak onverredelijk. En ik zou niet durven om in de Noordzee te springen. Ja. Emmetje water.
1: Wat?
0: Een paar emmetjes heet water erbij. Nou ja, goed. Doe mij maar die lekkere Middellandse Zee. Of iets verder weg. Hè?

En zo af en toe trek ik gewoon lekker, gewoon gezellig de stekker eruit. Ah, zonde. Maar wel mooi, Tremolo's. Hier komt ze, mijn baby. Een van de laatste in de show. Oké, vooruit, ik zal het niet meer doen. Morgen meer in de Middle of the Road Show. Blijf even luisteren. Ook via Facebook. Even liken, de Middle of the Road Show. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting.

0: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
1: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
0: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten. En zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakte gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

was een mooie single van Nacht und Nebel, Beats of Love. Maandag 27 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren vanuit Pajottegem Galmaarden. Gerasbergse straat 105, daar zijn we gelegen. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu Madonna en Holiday.

een van de bekendste platen van Lynn Anderson, Rose Garden. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een Franstalige plaat van Michel Delpech, Pour un Flirt. En dan nog eentje van Westlife.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

van de bekendste platen van Joe Dolan en de Lady in Blue in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Zowel thuis in de huiskamer op het werk of in je zaken, doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen, zelfs op vakantie. Dit zijn Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day.

Jimmy Cliff en Hutchards, als we de weersvoorspellingen mogen geloven, dan gaan we deze week weer een hittegolf krijgen hier in Vlaanderen. Reggae music. Een hele mooie single, hè? Niels de Stansbader en Kenny B. En liefst voor later.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Deze jonge artiest mag je beschouwen als de tweede Jan Smit daar in Nederland. We draaiden Pietje Thomassen en Mijn Droom. Dat is origineel van Bobby Prince. We hebben de Duitsstalige versie meegebracht door Roy Junior in ons programma hier bij Radio Memory. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal aan het luisteren zijn.
1: Nog jongen.

0: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
1: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
0: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten hun huis verlaten. En zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Tony van Beveren.

was er eentje van ABBA. Knowing Me, Knowing You. Allemaal hier op deze maandag 27 juli, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 10 uur tot aan Rudy van Brussel. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu een nummer van Jock Jersey in de tijd.

was er eentje uit de hitparade van 1978. Toen waren we 9 jaar jong. Wat gaat de tijd heel snel. We draaiden Suzy Quattro en If You Can't Give Me Love. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Roy Orbison, I'm Falling. En dan de nieuwe single van Wim Leijs uit Leiden met Viens Danser.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Een van de bekendste platen was deze van Tears for Fears, Shout. We gaan nog een plaat heel diep terug in de tijd draaien. Een echte, ras-echte Nino Vieter. We hebben het over Andy Free. En we gaan deze draaien, hè. Tussen liefde en liefdesverdriet. Terug in de tijd, hier in het programma Aan Tafel met Tony van Beveren.

Frisuel draaiden we Play It Live. We blijven maar in dezelfde jaren. En dit met Nunca en Pat Crimson van Two Fabiola. En we draaiden Movie Train.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Ook eentje van Elvis Presley stond vandaag in onze playlist op deze maandag 27 juli. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Shaking Stevens.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

draaide nog Swoop onder leiding van Philip Dazen met de Sardinedans. Ons programma aan tafel op deze maandag 27 juli loopt stilzaam ten einde, want ook onze volgende collega's hier al toegekomen, onze collega Rudy van Brussel. Ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit voor vandaag op deze maandag. Hè? Dit zijn twee heren, Modern Talking.

We draaien nog Kees, I was made for loving you, you was made for loving me. Was het voor vandaag op deze maandag 27 juli tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Rudy van Brussel en de komende collega's maken nog een fijne maandagmiddag van hier bij Radio Memory. Ik heb voor jou nog deze, status quo, whenever you want, whenever you need. Wat mij betreft graag tot morgen vroeg tussen 11 en 1. Zelfde zender en zelfde uur hier bij Radio Memory, hè. De groetjes en graag tot morgen.

0: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10-15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven aan verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een 2e. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

een zeer goede middag. Welkom opnieuw in de Hitmix en dat tot en met 3 uur. Ik ben wel met een speciaal nummer begonnen en dat was eentje van David Bowie samen met de Pet Shop Boys. Eerlijk gezegd, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik moet toegeven, wel een heel mooi, mooi nummer. We gaan het gezellig maken, dat tot en met 3 uur, zoals ik eerder zei, hier in de Hitmix.

van Gary Lowe. We gaan een beetje rijden, of ride, en dat samen met 21 of Pilots. Het 21 piloten, dat lijkt me wel heel veel. Maar ja, zijn het vliegtuigpiloten, zijn het racepiloten? Dat laten we gewoon even in het midden.

Het is niet altijd gemakkelijk om een leven te redden. How to save a life van The Fray. Het is de tijd om een Nederlandstalig nummer te draaien en dat doen we eentje van Margriet Hermans. Ze overleed dit jaar op 3 juni, maar haar nummers blijven goed bestaan. Ik heb de blues.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
8: Rudy van Brussel.

En we houden uiteraard van de pittige nummers Something Just Like This van de Chainsmokers en Coldplay was dit. We gaan verder met Armand van Helden featuring Duane Harden met You Don't Know Me. Maar ik denk ondertussen dat jullie mij wel zeker kennen.

mij voorstellen, hoeft eigenlijk al helemaal niet meer. Jullie kennen mij ondertussen. Plus dat er dan nog eens af en toe nog eens een jingle met mijn naam ertussen komt. We gaan terug in de jaren 80. En zoals ze zeggen, de jaren 80 zijn prachtig. Want dit is een nummer van Falco. Alles klaar, Herr Kommissar.

crazy positive. Dat moeten ze mij toch eens uitleggen. Gek doen en dan nog eens positief blijven. Dat, ja, dat weet ik niet wat ik daarover moet gaan denken. Deze groep Too Unlimited die waren heel bekend in de jaren 90 en kwamen vooral veel voor in het Sportpaleis. Toenmalige Sportpaleis, beter gezegd, want dan riep ze, waar zijn die handjes? En nu moeten we dat tegenwoordig zeggen, dat ze in de AFAS-dome zijn. Alhoewel, ik maak daar een beetje anders van. Ik zeg tegenwoordig altijd de AFAS-dome. Dus ja, we zullen daar maar niet verder op ingaan. Hier is No One.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Rudy van Brussel.

0: Ariana Grande, eigenlijk ook een hele grote wereldster. Met Thank You, Next. En ons volgende plaat? Ja.
1: Let's do it.
0: Oh, let's do it. Moeten jullie nog naar de studio? Zou je niet een beetje sneller gaan? Want de mensen van Radio Memory, die willen graag heel mooie muziek horen. London Beat, it's your turn now. It's your life.

Allee, maar goed, ze hebben de weg naar de studio gevonden. London Beat was dit met This Is Your Life. Het eerste deel van de hitmix die zit er zo goed als op. Dus dat wil zeggen dat we even adempauze zullen nemen met reclame en het nieuws. Tot dan hoor je al zeker Milo met Little in the Middle. Tot zo meteen.

0: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidige dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10-15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven aan verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een 2e. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

zijn gestart met een hevig nummertje of stevig nummertje van Ocean Drive featuring DJ Oriska. We gaan verder met Dominique en een Nederlandstalig nummer met Voorbij en Gedaan. Ik denk het niet. Ik

0: Ik denk dat het helemaal nog niet gedaan is met de hitmix. We gaan door tot en met 3 uur. U hoorde net Dominic. Maar nu is het tijd voor Wiltura, een nummer uit 1984. Liefde draagt jouw naam.
1: Jij.

Als je zou weten hoeveel mooie nummers dat deze King of Rock'n'Roll Elvis Presley gemaakt heeft, dat zijn er een hele hoop. Dit vind ik persoonlijk ook een heel mooi nummer met My Boy.

als je aan iemand zou vragen dat je graag danst of niet. Ik denk dat er weinigen zullen zeggen dat we niet graag dansen. Met deze plaat kun je zelfs heel goed dansen. En dat van Two Fabiola featuring Loredana met Me and You. Ik ga me niet op de dansvloer wagen, maar toch genieten van deze hele mooie plaat.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag, Rudy van Brussel.

Soms verzinnen ze hele rare namen voor een band. Bijvoorbeeld van The Clean Bandit featuring Julia Michaels. Ik zou het eigenlijk niet beter gekund hebben met I Miss You. Ons volgende is eentje, een funky town music, zou ik maar zeggen. Deze van Chris Brown met Fine China.

Dat was nog eens een periode funky music uit de jaren 80. Chris Brown met Fine China. De wereld zingt nieuw refrein en dan heb ik het hier over Joe Harris. Je weet, hij is ooit begonnen als Joske Harris, al moest ik het even opzoeken. Maar zijn bekendste nummer is uit 1975 met Drink Rode Wijn. Het

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: Dit was gewoon weg. Een geweldige tijd, begin de jaren 80, toen deze LP Thriller van Michael Jackson uitkwam. Toen schuimde ik de ene discotheek af na de andere. En dan gingen we gewoon muziek luisteren van hem. Zoals Billie Jean Beat It, Thriller van deze. Maar ja, dus, het blijft maar de beste album dat hem ooit heeft gemaakt. Nadien kwam er dan nog eentje uit van Bad. En rond die periode hadden we ook EBC met The Look of...

hebben al heel wat dansplaten gehad. Onder andere daarvoor Michael Jackson. Deze van EBC met The Look of Love. We gaan een beetje rustig aan doen. Dat gaan we samen doen met een Frans nummer van Lara Fabian. Met Laissez-moi rêver.

was een heel mooi nummer, dat van Lara Fabian. Met Laissez-moi rêver. Ik zou willen dromen dat ik een hele dag muziek voor jullie kon maken. Maar dat is helaas niet mogelijk, want ik moet plaatsmaken. Uiteraard voor onze volgende collega met Mike Dupré. Wat mij betreft, ik ben er graag volgende week terug tussen 1 en 3 hier met de Hitmix. En ondertussen gaan we genieten van deze mooie plaat van The Cure met A Forest. Goedemiddag en graag tot volgende week.

0: pleisters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong stil te zijn, te luid te wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
3: 2 jaar Radio Memory.
2: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen.

0: In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hoftermolen.

0: Ja, ik dacht van, we vliegen er maar gelijk in. Hè. In deze aflevering van Muzikatief doet me trouwens terugdenken aan een radiostation in België waar ik vroeger nog programma maakte. Radio Contact. Wel, dit was Edwin Starr en zijn contact.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En daarmee zijn we alweer aanbeland aan een nieuwe aflevering van Muzikatief. Fijn dat je luistert. Het komende uur het beste uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Verder ook weer ons nummer 1 hit feit en onze 2-in-1 hit voor vandaag. Voor nu keren we terug naar 1984. Dat doen we met de Britse synthpopformatie Blancmange. En een van hun eerste grote hits. Dit is Don't Tell Me.

Jerry and the Pacemakers, de Britse Merseybeat band uit Liverpool, met de broers Freddie en Gary Marsden, Les Chadwick en Les Maguire. Ze waren in 1963 trouwens de eerste artiesten wiens eerste drie hits op nummer 1 kwamen in Groot-Brittannië. Dat was een record dat pas in 1984 werd geëvenaard door stadsgenote Frankie Goes to Hollywood. Dit was trouwens hun eerste grote hit, How Do You Do? En in 1989 scoren ze een mega hit met Ferry Cross the Mersey. En You'll Never Walk Alone, een andere grote hit van hen, ja, die wordt nog altijd regelmatig gezongen tijdens een voetbalwedstrijd. Muziekactief.

kwamen uit Amerika. The Breakfast Club met Dan Gilroy als zanger en Madonna. Die trouwens haar carrière begon in de band, maar in het begin van de jaren 80 opstapte. De drummer Stephen Bray die werd haar producer voor haar latere grote hits. Wel, dit waren ze uit 87. Right on track hier in Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren wij terug naar 1955. Want toen scoorden de Platters een hele grote hit met The Great Pretender. We hadden Freddie Mercury, die zong het nummer opnieuw in 1992. Het leverde hem trouwens ook een hele grote hit op. 2-in-1.

Luisa Fernandez, de Spaanse disco-zangeres, die werkte en woonde in Duitsland. Ze trouwde later trouwens nog met Peter Kent. Ze was goed voor twee grote hits, hè? Give Love a Second Chance. En natuurlijk deze Lay Love on You. En nu terug naar de jaren 70. Dat doen we met Trinity. We Love Pirate Stations.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Waar is de tijd dat ze de ene hit na de andere scoren? Hè? Jimmy Somerville en de rest van de bende van Bronski Beat. Wel, we zaten nog eens in 1984. Dit was Why. Het was de opvolger van The Small Town Boy destijds. Over Small Town Boys gesproken. Paul Peerlings is er weer komen bijzitten. Betekent dat het weer tijd geworden is voor ons nummer 1 hitfeit. En hij heeft het over Tavares.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Midden jaren 70 komt de meeste discomuziek uit de Verenigde Staten. Vanaf 1969 speelde het groepje onder de naam Chubby in de Turnpikes. Maar vanaf midden jaren 70 noemen ze zichzelf Tavares. Het zijn vijf broers uit Massachusetts. Heaven, Must Be Missing an Angel en Don't Take Away the Music worden hun eerste Europese hits. De laatste week van november en de eerste week van december 1976 staat Heaven Must Be Missing an Angel op 1 in Vlaanderen. In 1985 wordt een hermixte versie van Heaven Must Be Missing an Angel uitgebracht, die toch weer op de 9e plaats geraakt in de BRT Top 30.

Ja, geef toe, in de jaren 60 wisten ze ook wel wat ambiance betekende. Leslie Gore en It's My Party. Van de 60s nu, back to the 70s. We doen met Veronica Unlimited. What kind of dance is this?

In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat.

0: Straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

En zo ook een beetje zomerse ambiance hier op deze maandagvooravond met Gypsy Kings en Bailame. En ja, het moet dus wel eens kunnen natuurlijk. We weten dat er zeer stevige temperaturen zitten aan te komen. Dus zomerse platen, die horen er nu ook eenmaal bij. Ook in deze driver's seat. Ik heb straks die knappert van vroeger, Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. En ABBA, ja, die ga ik vandaag ook weer met veel plezier draaien. Deze on en on en on. Iedereen welkom geheten hier bij Radio Memory in deze vooravond. Mijn laatste, dat zeg ik, mijn eerste twee uurtjes natuurlijk van deze week. Ja, ik ben weer goed vertrokken blijkbaar. In ieder geval, welkom.

onverwoestbaar. The Four Tops en Indestructible hier in deze driver's seat. Straks heb ik dus een weetje voor jullie klaarstaan. Dat komt er, ja, omstreeks. Ik denk zo rond een 16:30 aan hier in dit programma. Ik heb ook nog Elton John klaarstaan en daarna nog een andere John misschien. Of nee, ik ga ze nu draaien. Ik ga vlug even in mijn playlist iets veranderen en kijk, voilà, ik ga ze nu draaien. Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra. Xanadu.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

tussen vader en zoon. Last Song van Sir Elton John in deze driver's seat. Ik heb straks Oasis ook klaarstaan. En je moet nooit niet terugkijken naar een bepaald moment in jouw leven en daar te lang boos over blijven. Dat is nooit echt goed voor jouw fysieke en mentale gezondheid. En deze plaat die was ook nog eens van Alphaville, Big in Japan. Misschien een iets andere versie.

Kreeg je van mij ook nog eens Oasis, Don't Look Back in Anger. Ik had het gezegd, hè. Probeer nooit terug te kijken naar het verleden met een woede in jouw ogen. Na diverse vertragingen is de kogel dan toch eigenlijk door de kerk. Proximus en Telenet mogen van de toezichthouder BMA definitief samen glasvezel aanleggen. Proximus en Telenet kondigden hun gezamenlijke glasvezelambities op 2 dagen na 2 jaar geleden aan. In een memorandum of understanding legden de partijen toen vast dat ze samen fiber wilden aanleggen om de uitrol van de nieuwe netwerktechnologie toch een beetje te versnellen. Deze krachtenbundeling zou bovendien forse kostenbesparingen opleveren. Lang was het echter wel onzeker of de Belgische mededingingsautoriteit akkoord zou gaan met deze samenwerking of dat het plan door onderlinge perikelen de eindstreep wel zou halen. Beide vraagstukken zijn bij deze afgevinkt, blijkt nu ook uit aankondigingen van Proximus en de BMA. De mededingingsautoriteit heeft het dossier dus goedgekeurd nadat de partijen toezeggingen gedaan hadden. En dat betekent dat Proximus en Telenet de komende tijd kunnen beginnen met de vergunningsprocedures voor dus die glasvezelnetwerken, waardoor je misschien wel iets meer snelheid kunt halen bij het surfen. Maar dat hangt natuurlijk nog wel altijd af van welk abonnement je juist neemt. En hoe meer je wil, moet je natuurlijk ook iets meer geld gaan neertellen en misschien ietsje te veel voor jouw eigen budget. Dus ga zeker dan binnenkort even kijken op de websites van deze providers om te zien van wat is voor jou de beste en goedkoopste oplossing. En nu heb ik ook nog Bronski Beat met Small Town Boy. Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

En dat was alle twee met hetzelfde soort polootje aan. En dat net voordat we het bos van Bugge naar het bos binnen gingen. Dat zijn momenten in jouw leven die je echt nooit meer vergeet. En die natuurlijk ook nog op heel wat plaatsen op mijn computer en op tablet en laptop en zo te vinden zijn. Dat natuurlijk ook wel heel logisch is. We gaan naar 5 uur en dat doen we onder andere met deze van Chaka Khan. Through the Fire, over vuur gesproken. Ja, daar in Frankrijk en Spanje. Man, man, man, het blijft daar duren.

In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Lande en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten

0: In totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

nog niet rond te draaien. Tenzij dat je dat heel graag doet. Een beetje draaierig geworden bijvoorbeeld. As What and Don't Turn Around hier bij het begin van het tweede deel van deze driver's seat. We zijn iets over de klok van 5. Je hebt de hitschijf gehad. Het weer, maar daar ga ik straks iets uitgebreider over vertellen. Natuurlijk over het weer. Hè. Dus blijf daar ook zeker voor hangen. Ik heb ook nog Gold met Laissez Nous Chanter. Bloodhound Gang met Dry Touch. En deze, die moet altijd wel op een maandag gedraaid worden. Omdat het de Bengals nog eens is met Manic Monday. Goedenavond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

prachtige stemmen. Why Tell Me Why, Airehoze en platen van haar. Maar deze was The One That You Love van een zekere Anita Meijer hier in deze driver's seat. Ik heb ook deze klaarstaan. Ja, ze is heel tevreden blijkbaar. Ja, nog eens duidelijk bevestigd. Sissy Peniston, we.

0: de ruimte in geraken. En dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Maar we kunnen er wel altijd naar kijken. Babylon Zoo en Spaceman hier in deze driver's seat. En nu gaan we wel even op een andere manier naar de lucht kijken. Vanavond en vannacht klaart het verder uit. Wordt het helder bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen krijgen we veel zon met mogelijk wat hoge wolkenvelden in de loop van de dag. Het wordt ook warm met maxima van 26 tot 30 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, zeg gerust maar heter, met maxima van 29 tot 33 graden. Donderdag blijft het ook zonnig met hoge sluierbewolking. 'S namiddags ontwikkelen er zich stapelwolken en die kunnen plaatselijk en vooral in het zuiden van het land gaan uitgroeien tot een regen- of een onweersbui. Het blijft zeer warm met maxima tussen 17 graden aan zee en dan heel echt typisch natuurlijk in de Kempen rond 35 graden. Wat een verschil. Vrijdag is het eerder wisselend bewolkt met vooral in het zuiden van het land kans op onweersbuien. Het wordt minder heet met maxima tussen 23 en 29 graden. Zaterdag vrij warm met soms wat zon. De atmosfeer blijft wel onstabiel met in het zuiden van het land nog steeds kans op onweersbuien. Maxima tussen 24 en 30 graden. En die onstabiliteit die zal zondag ook nog wel zo het geval zijn. Ook nog wel een uitgesproken kans op onweersachtige buien bij maxima. Tussen 24 en 31 graden. En nu gaan we de classics zeker niet stoppen met Tempo Rubato. Don't stop the classics.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Ivan Plettings.

Do-da-day. Het blijft toch echt wel grappige muziek. Ook de manieren waarop dat zij dan altijd live optraden. Met die speciale kostuums aan. Het blijft toch wel heel raar. Maar fantastische muziek. Cartoons. En doe daar hier in deze driver's seat. Narada heb ik ook nog wel misschien voor het nieuws klaarstaan. Divine Emotions. En deze Brothers Johnson met Stomp. Voilà, dat waren mijn twee eerste uren voor deze week hier in deze driver's seat. Tot de volgende!

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Wiltura mocht vandaag alvast onze programma openen met zijn recente single. Als ik terugkijk, vrienden. 2 uur lang ben ik er wederom heel graag bij voor jullie aan de andere kant daar. Welkom in deze nieuwe aflevering van Muziekdoos. Hebben we vandaag ook wederom een heel pak pareltjes meegebracht. Maar natuurlijk ook een reeks nieuwe recente singles. Een leuke mengeling van muziek dus. En dat allemaal voor jou dus. Mijn naam is Rudolf Stevens. In de 2 komende uren mag ik ze dus wederom aan elkaar praten en voor jullie leuke plaatjes draaien. En na deze recente van Wiltura, als ik terugkijk, gaan we meteen verder met de muziek. En dit is ook nieuw. Ik draai hem al eens vaker. Een oudere hit opnieuw opgenomen door Pippo.

Goed gedaan, vind ik persoonlijk dus. En na deze gaan we meteen wederom ver terug in de tijd met een van die leuke hits van Paul Severs. Een nummer dat je niet zo vaak te horen krijgt op de radio en daarom programmeer ik het vandaag ook eens graag in deze aflevering van De Muziekdoos. Paul Severs en Catharina.

0: Savers. Dus we draaien hem heel graag een regel terug in ons programma. Want een man met een prachtige palmares aan iets, maar is ons ook veel te vroeg ontvallen. Dus is al 4 jaar geleden, vrienden, dat hij is overleden. 2019. Het gaat hem toch allemaal snel, hè? Na de Paul gaan we nog luisteren naar een oudere hit van Wilma. Maar dit keer in een nieuw kleedje door Monique Smit. Als je verliefd op een jongen bent.
1: Als

Ben je ook iemand zoals ik die houdt van die stem van Cindy? Want dat was een dame die in de 70er jaren echt hele leuke hits maakte. Waaronder ook Sweetheart, My Darling, Mama, Angelo Mio, Sweetheart, My Darling, zoals ik zei, De Volgende Dans, Ik Ben Zo Verliefd en tal van andere leuke liedjes. Je moet maar eens een kijkje nemen op Spotify. Daar staat het album op. Haar Memories, Cindy dus. En aan Cindy, plaats voor deze mooie. De nieuwe zomerse single voor Herbert. Hij zocht dit keer zijn inspiratie in het archief van George Baker Selection. Zijn versie van Santa Lucia by Night. En begroet, goed gedaan, zei Herbert.

Herbert met zijn Santa Lucia Benight. Een leuke zomerse single die je nog vaak gaat horen voorbij komen. En deze artiesten die hoor je veel te weinig op de radio. Nochtans, ze beschikt over een parel, een pracht van haar stem. En ik ga toch nog eens naar een concert van haar kijken. Want ze komt op 8 januari in de buurt. En dan ben ik er ook zeker bij. Ik heb het over Liliane St-Pierre.

We haalden het nog eens graag uit de kast. Deze leuke single Because of You. Dus en wat heb ik nu klaar liggen voor jullie? Ja hoor. Onze collega Ida de Nijs. Met die mooie zomeravond.

0: en verliefd.
1: Een van die mooie nummers van René Troost. Uit de stal van Danny D'Amaro. Een man die ook nog het Vlaamse lied in zijn hart draagt. Dat bemerk je ook aan de verzamelaars die hij op de markt brengt. Neem gerust maar eens een kijkje dus. Vlaamse piratenmuziek uit Vlaanderen. Daarop staan ook heel wat mooie pareltjes. Van hem ook, van deze René Trooster uiteraard. Salim Segers, Jimmy Frey, Eddie Smets, Rudolf Stevens en ga zo het rijtje maar af. Je vindt er gewoon alles op terug. Je moet maar eens een kijkje nemen op de Facebook van Danny D'Amaro. En we gaan met veel plezier zijn nieuwste draaien. Ik zoek naar een dorp.

de Maro met deze zomerse single Ik zoek naar een dorp. Ja, wat vliegt die tijd toch, hè? 25 juni, jongstleden, is het ook al 14 jaar geleden dat deze man overleed. Michael Jackson.

25 juni 2009. Kwam het nieuws door de radio dat hij was overleden. Samen met ook iemand van bij ons uit Vlaanderen, namelijk Jasmine. Maar die hoor je straks nog in deel 2 van ons programma De Muziekdoos. Na deze van Michael Jackson maken we plaats voor nieuw werk van Dominique.

met een mooie warme stem deze Dominique dus. En hij bracht voor ons zijn nieuwste elektriciteit in de muziekdoos. Ja, ja. Je voelt het ook. Het is zomer. André van Duin.

Ja, ja, want het is zomaar een leuk nummer van André van Duin. De volgende is een hit van Bobby Prins vanuit de 70er jaren. Het was destijds de flipzijde van Toekom in mijn armen, ergens ver in Arizona. En onze collega Dre Rogers heeft het opnieuw opgenomen. En dit is meteen zijn nieuwste single.

0: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofste feest.

0: steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

was meteen nog eens een leuk nummer van Luc Steno. Muziek van Salvador Adamo. En hij bracht voor ons die mooie Jij Alleen. Een beetje ambiance in ons programma van de Muziekdoos. En dit is samen met deze dubbele party. Zij brengen het verhaal over. Luister maar eens mee.

Voilà, ze even mee uit de boel kunnen gaan met deze nieuwe single. Ja hoor, dat lukt wel, hè. En wat gaan we nu draaien? We hebben deze nog eens meegebracht. Een nummer dat we kennen van Udo Jurgens. Het werd een gigantische hit in Duitsland, maar bij ons in Vlaanderen ook voor Joe Harris.

stond in die tijd bij ons in Vlaanderen hoog genoteerd in de top 30. Zowel in het Nederlands door Joe Harris als de originele van Udo Jurgens. En na deze van Joe gaan we meteen ons nieuw werk draaien, gebracht door Tony Stipe. En die heeft ook een nieuw album uitgebracht. En uit dat album komt deze.

deze van Donnie Stipe gaan we meteen, zoals ik beloofd had, ook een nummer draaien van Jasmine. Jasmine afgelopen maand, dus op 25 juni, ook overleden in 2009, vrienden. En een van haar mooie succesnummers is deze: Ik was zo graag bij jou gebleven.

Michaels met die mooie Shalala, waar ben je? We houden het even romantisch voor al die romantische zielen. Ik kan er ook van genieten, hoor, van die muziek. En zeker zoals van deze plaat.

Het is een poos geleden dat ik haar nog eens heb ontmoet, maar het is een echte gezellige en lieve dame, deze Jackie Lafont. We konden luisteren naar een van haar leuke nummertjes, Rikketikketak en Parla Vida More. Wat heb ik nu voor jullie meegebracht? Wel een van de recentste liedjes die we hebben opgenomen, maar je kan het al beluisteren via Spotify, want het staat op een van de verzamelaars van de Vlaamse troeven. Deze van Rudolf Stevens, een oudere van Wiltura. Gelukkige verjaardag.

Dat is een mooie tekst, mooi vertolkt door Guus Meeuwis. En dat vind je terug op zijn nieuwste album, Deze Song Fouten. Een toffe collega ook, die we nu aan het woord laten. Hou er mee op, ze durft nog wat te zeggen en zeg, dit is Carina Koors.

Frans Bauer. De wereld is een gekkenhuis. Het gaat er soms wel eens gek aan toe, hè. Je kan hem niet volledig ongelijk geven. En aan de Frans maken we in ons programma De Muziekdoos plaats voor de nieuwste van Laura Pausini.

staan met deze van Laura Pausini. Ga ik wederom stilaan van jullie afscheid nemen, vrienden. 2 uur lang is voorbij gevlogen. Jullie reacties zijn altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Ik wens jullie nog veel luisteren plezier toe met onze andere collega's. En wat mij betreft heel graag tot bij een volgende aflevering van ons programma De Muziekdoos. Ik was er

0: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: De beste muziek. Hoor je.

Wel, beste mensen, allemaal goedenavond hier bij Radio Memory. Ik ben er terug en ik ben bij jullie tot de top van 22 uur met de uitzending Souvenir, Souvenir. We zijn daarnet begonnen met Dilui van Melanie Kool. Als je een verzoek wilt aanvragen, kan dat natuurlijk op het welbekende nummer 02-6699-660. En we gaan voort met een andere dame die ook mooie muziek gemaakt heeft. Spijtig genoeg is ze al een paar jaar niet meer bij ons. Jasmin met Porselein.

Dat was Genesis met I Can't Dance. Als jullie een verzoekje willen aanvragen, doen op het welbekende nummer van de telefoon. Hier in de centrale in de studio, zoals men zegt, 0266-99660. Ik heb er al twee ontvangen. Dat is allemaal voor straks. Hun klant waar ik woon, dat is natuurlijk België Land. Dat is eentje van Joe Valley.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Goeie avond.

Dat was Eros Ramazzotti met een nummer uit het jaartal 1990. En iets dat we allemaal moeten doen is dag in, dag uit, dag per dag leven. Dat is het veiligste, denk ik persoonlijk. One Day at a Time is een liedje van Paul Michiels. MUZIEK

Hey, beste mensen, u hoort het op de achtergrond, een instrumentaaltje. Wil zeggen dat ik mijn eerste verzoekje zal loslaten op jullie allemaal. Het is eentje van onze Geert. Geert vroeg een liedje aan iedereen, voor iedereen die hij kent. Hij vroeg eentje van Orly. Geef mij jouw liefde, maar dat vind ik niet in een computer. Ik heb alles een ander gedraaid. Ik zal een ander draaien. Ik hoop dat dat ook goed is, Geert. De titel is hier Alles of Niets.

Daarnet was het Robert Palmer met Bad Case of Loving You. Het achtergrondmuziekje wil zeggen dat ik opnieuw een verzoeken klaarstaan heb. Dat is eentje op vraag van Rooske uit Assen. Zij draagt dan op aan iedereen die ze kent. En ik heb eentje van Gilbert Bécaud geprogrammeerd vandaag. En die zegt, viens, kom.

0: Allez, allez, allez, allez, allez, viens, allez, allez, allez, viens, allez, viens.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond. De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico. Spinderella cut it up.

De groep U2 die zongen over een schat, wat die schat ook mag zijn. Persoonlijk weet ik het niet. We zijn bijna aan het einde van deel 1 van Souvenir Souvenir voor deze maandag 27 juli 2026. Ik heb er nog 1, 2, 3 voor jullie klaarstaan, maar blijf luisteren. Maar straks is natuurlijk deel 2 die ik op jullie zal loslaten. We gaan voort, die drie zijn. Eentje uit 1985, Simple Mensch met Don't You. Dan gaan we een liedje beluisteren over een goochelaar, Houdini van Eminem. En dan, zoals ik zei, we vinden elkaar terug na het uitzijn. Toepassen ze een liedje De Overkant. En dat is De Overkant na 21 uur. En dat is eentje van Suzanne en Freek. Tot zibiet allemaal.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory.
4: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

En wel, allemaal welkom in deel 2 van Souvenir voor deze maandag, 27 juli 2026. We zijn begonnen met eentje van Willy Sommers, na de hitschijf van Ringo. En dat doet waarschijnlijk deugd in zo'n weer als het zo warm is. Koele handen. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat een verzoeker klaar staat. Ons Hilde heeft gebeld vanuit Spanje, Partaloa, waar ze op dit moment bijna naar huis komt. Zondag moet je terug naar huis komen. Het is daar heel warm weer, zei ze. En als jullie Partaloa niet weten liggen, dat is 200 kilometer onder Alicante. Zo weet u het ongeveer waar dat ligt. En het is daar, net gezegd, warm. Maar ze vertoeven gelukkig regelmatig aan het zwembad. Zij vroegen een plaatje die zij opdraagt aan iedereen die ze kent, familie en dergelijke meer. Eentje van John Miles. En dat is natuurlijk niks minder dan muziek. Veel plezier, Hilde en Cindy, met dat muziekje.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Dat was de zoon van Julio. Niemand minder dan Enrique Iglesias met Si tu te vas. Excuseer. En nu heb ik een liedje Marc Arion klaarstaan. Le disque des auditeurs. Auditeur wil zeggen luisteraar. Als je een plaat wilt aanvragen, mag je dat doen. Ik ben hier tot 10 uur. 02-6699-660. Maar morgen ben ik ook tussen 1 en 3 met de mooiste muziekmix. We gaan er nu samen van genieten.

Dat was Vaya con Dios met de Muddy Waters. En tot aan de reclame heb ik er nu twee klaarstaan. Eentje van Tante Tina, Tina Turner, Way of the World. En dan heb ik eentje van het jaar 1998. Eentje van Desiree met de titel Life. En dan de reclame. En dan heb ik een liedje. Als jullie stout zijn geweest in jullie leven, gaan jullie daar naartoe. Naar de hel. Branden in Delle is na de reclame. Ik denk dat een Daniel van deze muziek zal houden als hij aan het luisteren is in het buitenland. Hey.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Een melodietje om jullie snel uit het bed te krijgen 's morgens. Hopelijk was de muziek niet te warm. Maar als jullie braaf zijn geweest, zal dat waarschijnlijk niet gebeuren dat jullie branden in Delle. We naderen langzaam. Het tijd zijn van 22 uur. Anders is het 10 uur. Ik heb er nog 1, 2, 3. We gaan ze op het gemakkelijke aankondigen. Eentje van 1991. Ten Sharp met You. Dan First Be a Woman van Gloria Gaynor. En dan de kleine Roy Junior die op 4 september een jaartje ouder zal worden met Mami, mijn schatje. Morgen ben ik er terug tussen 1 en 3. Maar blijf luisteren naar Radio Memory, naar de collega's en naar de muziek natuurlijk. Want we zijn er 24 op 24, 7 dagen op 7. Ik wens jullie allemaal een goede avond, mooie nachtrust en tot morgen. Tadaa!

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.